0: ook op Bok TV.
1: Hier op my stoep raak dinge pere plaas. Die honde wat huil, die konsertina wat raas. Ah, sy.
2: Hey, Rikkie,

en afgekruip op soek naar die paas. Die winde en die panne het verkeerd omgewaai. Die swaak is het verdwaal, hulle het omgedraai. Want jy het huis toe gegaan om nie weer terug te kom. Wat maak ek nou, o liewe sang?

stijf en die zwak is lekker een huis te kom. Plant bloemen op je paaien voor kosmos en zon. En groot koelt de bomen van als die droogtes kom. Je weer die droogtes komt.

meer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Yolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

Bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.

tell me why I don't like Wednesdays. Oh, no, it's Mondays. Dankie Natisha. Altijd lekker saam met jou. Sy is morgen weer terug van 12 tot 2 vir jou hier op Bok Radio. 19 Augustus 2026. Ons kyk gou wat gaan aan in die wêreld. Duitsland se leerlingskoste het tot die hoogste vlak in 15 jaar gestyg weens groter veiligheidsuitdagings na Rusland se inval in Oekraïne. Die Duitse ministerie van Finansies sê Woensdag gesê groot besteding aan verdediging is nou noodsaaklik. Rentekoerse op staatslenings het ook in ander groot ekonomieë soos Amerika en Japan skerp gestyg weens groeiende skuld en geopolitieke spanning. Dan helikopter het 7 toeriste aan boord het Woensdag in die Samburu district in Kenia neergestort. Volgens lugvaartbronne het niemand die ramp by die berg Olokoe oorleef nie. En laastens minstens Frederik Merz, bondskanselier van Duitsland, het Woensdag opmerkings deur Itamar Ben-Gvir, Israëlse minister van Veiligheid, veroordeel dat Israël elke aand 30 tot 40 mense in die Gaza-strook moet doodmaak. Jou wêreld in 'n neutrop. Hey,

0: Triple H Show. Nou met Heinrich Duplo.
1: Soveel drome, soveel dinge, soveel ek en jy. Soveel vrae, soveel dae, somtyds hoog getuig.

Mensen, wat's jouw plan? Wat wil jij zeggen? Maar vraag jezelf eerst, wie is jij?

0: capital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
2: Paper Jam.
1: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
2: Paper Jam.
1: Daar sit dan niks vas nie.
2: Paper Jam.
1: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
3: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustrasie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Novaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy die nodigste het. Novaris.co.za
4: Nou vas jou hoorings. Dis Bolkraad.

0: Dit is Sunset Sweatshop, take a chance on me. En jy kyk by Uitkrok net hier by Bok Radio 98.9 FM en natuurlik ook op Bok TV. En ons Uitkrok show is moeilik gemaakt hier NMI Toyota. En gewoonlik, nie weet Zian en Monique, maar vandag Jaco en Monique. En is so lekker. En ek dink, vandag is vir my die perfecte dag wat jy by my sit. Jy weet, as het nou gesê, ek het gedraai gaan maak by Hoop en 500 pakkies doekies gaan aflever. En is my so lekker dat ons daar oor kan gesels. Maar dit lyk my, hier het nou een bykie van die ding begin.
1: Robbie Wessel sê, daar het een lelike ding kop uitgesteek. Hier. Maar hier het nie een lelike ding sy kop uitgesteek nie. Definitief een lekker en een mooi ding.
0: Hier het een ongelooflike ding begin. So, ons het vroeger een stemnota gedeel van Antoinette, wat genoem het van een skenking wat sy wil maak, 1000 rand van haar kant af. En ons het nou hier die boodskap ingekry, wat ek ook met jou wil deel.
2: Hallo jylle. Ek dink Antoinette het een great ding gedoen. So. Ek het ook nou net 1000 rand vir die doekies inbetaal en al my pelle hulle sal my stem herken
1: as sy
2: ek deur hulle om die selle te doen
0: Hierdie is ongelooflik ek weet nie of ek jou naam mag noem want jy het nou net gepraat van jy jy weet net jou stem maar
1: Misschien nie anders as om sy naam te noem nie. Ek dink, my hart, Monique, ja, ek weet die, Mornay, nie?
0: Ja, Mornay, dank

0: Kijk, Tanny Anita, sy maak het los, hier gaan het lekker, ek kan vir sê waar het ook lekker gaan, en sy by Jere Gelise wille soundcheck aan die gang, vanavond natuurlijk die student breakout hier so, en het lyk my is voor lekker studentenbankies wat die uithang hoor.
1: Dit lyk vir my so, ek is ongelukkig nou alreeds bykie verby my studenten daar, dit is nou so 20 jaar te laat, anders kon ek ook nou vanavond hier gewees het.
0: Kijk, maar... ek is ook op die punt wat die studenten nou vir my begin sê, Tanny, en dan steek het so bykie hier in die binnenste vreselik seer, maar dit is mos nou maar wat het is, ne?
1: Maar ek kan het nog losmaak, soos Janita sê, ek kan nog.
0: Oh nee, ek sal het wel sien hoor.
1: Boot, 2027.
0: Haar, is dit nou. Sien, ek is recht vir hom, is my eerste boot, so ek weet, het gaan lekker wees, gevaarlik.
1: Eerste keer op een boot, of
0: al, eerste? Ja, eerste boot en eerste keer op een boot. En ek is maar een seesiek mens, ek is bang.
1: Sister, ek kan vir jou sê, been there, done that. Dis hoekom ek nie hierdie jaar gaan het nie, maar is interessant.
0: Praat jy my nou bang?
1: Nee, ek waarskie jou maar net as een baie goeie vriend vooraf. Vat vir jou maar die nodige medikasie saam en ja.
0: Nee, ek sal maar so maak. So, gepraat van goeie vriende, ek dink ons gaan dalk nou een bietjie vriendskap moontlik opvoer.
1: Nee, definitief.
0: Maar dit is sulke tyd. Dit is vergete vyf tyd. En ek sien net een paar lekker boodskappe ingekom van die luisteraars ook. En ons gaan jou liedjies ook in die mix gooi. Maar vir nou is het belangrike tyd. Dis sulke tyd. Ek en Jaco, natuurlijk elkeen een liedjie vir ons vergete vyf. Nou as jy nie weet wat ons thema is nie, dit is liedjies met die lekkerste en die beste jy weet, een liekie koort net een bykie van een oomf, en soms is die die oomf.
1: Al wat ek wou geweet het, is al verskil tussen A en E. Ek weet as vokale, dis een verskillende vokaal, maar ek wil net weet.
0: Ek denk het gaan meer oor die gevoel achter het. Jy weet, A is ook okay, dit A en E,
1: Want ding. Ek sien as iemand wat gesê het sexy eyes, en ek weet dis definitief A, sexy eyes.
0: Dit is A's. So ek denk ons gaan meer na die E kant toe, maar dis, jy weet, dis nabij genoeg. So Jaco, ek, aangezien jou, my gast is vandag, maak die vloer jou nie, jy kan eerst gaan.
1: Goed, so luisteraars, eerstens gaan ek nou maar my saak stel, ek kom nie baie op die lucht nie. Dis, ek kry net naweek die geleentheid om op radio te wees.
0: Sure.
1: En dis vir my, as jylle weet hoe groot voorreg het vir my vanmiddag is om hier te wees, en ek dink net jylle moet vir my stem, want ek meen, ek dink dis een goeie liedjie, en as jy groot geword het jylle paar jaar terug, dan sal jy hierin herken, dis van Casey en the Sunshine Band, en is een liedjie, that's why, aha, I like it, as sy, hey!

Millie Lande, net hier op Bok Radio, Bok TV 98.9 FM. Weer eens, baie dankie aan die uitklokspan en natuurlijk nie Zean vanavond nie, dit was Jaco gewees en ook Monique. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

To Stop My Heart, dit is Jay Liani May. Goeienaand en welkom by die aandskof saam met my Brent Klein Saterdag. Wat weet my gerus, want braai jy, wat is op die kolle, wat is in jou glas? Een klein Saterdag is mos maar een klein Saterdag. Tweede uur en natuurlijk, dit is nou tyd vir jou speelietjie. In die heel eerste uur het ons een speelietjie gespeel met die karate manne Rowan en Kyle na die 5 lekker sport vraag. Maar jou speelietjie is op pad. Gisteraan was dit Vetkoek Paleis. Vanaand is dit Kom Ons een Toer die Wereld. Nou verlede week het ons omtrent 2 dag geneem om een wenner te kry. En dit was gewees ietsie kleins, ietsie groens. Jy neem om saam met jou, die jong mense is mal oor dit en 'n spesifieke land het dit ontdek. En dit was natuurlik Swede. En na ietsie kleins was Spotify gewees. Vanaand die groot vraag is, waarheen vat ek jou? Waarheen vlieg ons vanaand? Lekker muziek wat kom net vir jou, goeienaand en welkom.

0: Dat mijn leven wel veranderd heeft en niet gevormd heeft, was internet radio. Want dit is hoe ik bokradio ontdek het. Maar die uitvindsel wat mij die minste betekent, is AI. Nee, die kunstmatige intelligentie. Laat me so baie dink aan my ex-vrou. Ken beter, weet beter, kan alles beter doen.
1: Hendrik! Lekker my maat! Is Billy Joel met Tell Her About It, net hier op Bokradio, Bok TV, goeienaand.

Die klank van Steve Hofmeyer sit die ligte aan hier op Bok Radio Bok TV op woensdag aan die 19 Augustus. Baie lekker om saam mee te kuier vanavond. Dis die middel van die week, klein Saterdag, nie? Ons gaan ook lekker saam kuier, ek en jy, met muziek van American Authors, Dion Groot, Little Mix en nog vele meer. Hendrik, wat vir ons weer een boodskap stuur. En hy, wat hy eindelijk sê, is heeltemal korrek. Ons het gedink, sekere spesifieke invention of uitvindsel het ons leven verander. En dan kom die volgende een.

Ons wil ook lekker saam kuier, ek en jy, met muziek van American Authors, Dion Groot, Little Mix en nog vele meer. Hendrik, wat vir ons weer een boodskap stuur. En hy, wat hy eindelijk sê, is heeltemal correct. Ons het gedink, sekere specifieke invention of uitvindsel het ons leven verander. En dan kom die volgende een.

gezeg is hoe dat wat je bij je doet. En als je mij zoekt, dan wil ik jou. Jij wil het, ik blij. Heb ik meer van jou krijg. Jij maakt mij blij. Jij mij verleid.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Nee die rechte noot, nee die rechte tijd, Bok Radio. Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

0: Lekker song, nee? Drums en Droom hier op Bok Radio, Bok TV. Calvinia, morgen is 7:20, Vredendal 7:23, Mamasbury 8:19. Die Parel staan morgen na 8:19. Kom ons gee gou morgen en vrijdag. Ok, so Calvinia 7:20, morgen en dan vrijdag 7:25, Vredendal 7:23, vrijdag 7:25, Mamasbury 8:19 morgen en dan vrijdag 7:21, Parel 8:19. Hy gaan vrijdag op 8:21 toe. En dan Kaapstad morgen 11:17, vrijdag 10:17. Hermanus 13:14 morgen en dan vrijdag 12:15, Grabouw 7:17 en dan vrijdag is hy 7:19. Kaapstad morgen 14:14 en vrijdag gaan hy 13:15 toe. Riversdal 7:17 en vrijdag 7:20. Mosselbaai 8:16 morgen en dan vrijdag gaan hy op van 7:19 toe. George 9:15 en vrijdag 9:18. Woester 6:16, vrijdag is hy 6:20. Beaufort West morgen 9:18 en vrijdag 9:25. Dan het ons Woester 6:16 morgen, dan gaan hy van 6:20 op vrijdag en Beaufort West 9:18 en vrijdag 9:25. Oudtshoorn is morgen 7:17 en vrijdag 7:21. Jou reisgids Springbok 15:26, Sutherland 2:23, Kimberley 11:30, Appington 12:31, Carriga 9:22, Oost-London 15:21, Hubertina 12:17 en Craddock 9:27. Kibega 14:18, Makanda 11:21, Pretoria 13:26, Johannesburg 13:25, Mbombela 11:25, Polokwane 11:25, Bloemfontein 8:27 en Durban 16:25. At the
1: tattoo approved. South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Supersport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
2: Hey, all you Lacquer people, this is Kip Moore, and I cannot wait to visit you again. Keep listening to Bok Radio to find

Foster the People met Coming of Age op pad vir musiek van As Warren Shine en Psychedelic Furs met Heaven. Dis alsbyt hier op Bok Radio, Bok TV. Goeienaand.